nu.vino.schrift and you will come. Zevi dot doane grote heisreike plog via en dot land. Dit brukt he de mensen en bild to jeve van woeschrijklich de grote triepsal wat zenne. Daar wordt nusch zenne en de vergangenheid oder en de toekunft dat zo schlem wat zenne oder zo schlem wie je waast. Eenje mensen willen dit bloos te de heisreike plog onwende. En andere zene bloos de grote triepsal en dit. Wie moeten dit betekenen en zo'n weich als profeten God zijn woord te krijgen houden en dat als wat ze te anderen uitgeven deden? Wie moeten ook behouden dat ze brachten dingen die dichtbij waren of die dan passeerden als bewijs dat gewisse dingen in de toekomst passeren worden? Joel bracht de plaag die mensen bekend te maken wegen de grote triepsal die nog komen wordt. Jezus reed van de triepsal in Matthäus 24, 21 en zeid, dan daar wat grote triepsal zijn, zond als nog nie as je waast van aanvang welt met nu, en wat ook niemals waarde passeren. Van dit weet wie dat dem Herr zijn oordeel, wat te deze tijd uitgegoten worden. Dit is ook wat ons aan de Openbaring, de vierde deeg de 19e kapitels, beschreven is. De tijd van deze grote triepsal wat komen, no dem, dat de Heer Jezus zijn gemeente van deze eed weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eed komen en de triepsal to een eng brengen, wanneer 7 jaar to een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn schenigrijk opstalen. Dem Heer zijn dag, van den Joel hier schrift, dat ook dem Heer zijn schenigrijk aansluiten. En dem Heer zijn schenigrijk wordt geen oproer erlaubt worden. Hij wordt en macht en heerlijkheid herrschen. De profeet Joel redt ook van een volk die van nu te komen wordt. En je wel zeggen dat dit de heerschrijke waren, maar heerschrijke worden niet gewoonlijk een volk genaamd. Wanneer van de Heer zijn dag redt, dan zegt hij, dit is werkelijk dichtbij een dag van diesternis en donkerheid, een dag van walje en dikke diesternis. En dan schrijft hij dit, zoals de marie rood zich even de boy spreide deed, zo komt door een grote en maagje het volk. Dat zien zo dat dit van meerdere dingen reden kon. Eerstens dit reed van de triepsal, zoals we je zijn ha. Dit is de tijd dat de antichrist even de welt harsche wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dort in Openbaring, dat 6e kapitel, de 1e vers, deeg dat 8e kapitel, de 6e vers lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dort in Openbaring 8:7, deeg dat 11e kapitel, de 19e vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen. Val God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dort in Openbaring der 12. Kapitel 1. Vers, durch das 16. Kapitel 21. Vers beschreven is. De Schrift maakt dat klar, dat zonen die waarde geboren zijn, wanneer de Heer zijn gemeente in hecht griepen wordt, worden niet in de triepsal en ingonen. Zonen die to die tijd niet in hecht griepen worden, worden in de triepsal en ingonen. Wanneer du nicht durch de grote triepsal gone west, dan machst du die voor Jezus Christus verre de tijd en sluiten. Zoals we al gezien ha, Jezus kon to eriënt eine tijd voor zijn tjenge komen en den no zichzelf nemen. Wanneer du to de tijd nicht waarde geboren best, mijn vriend, dan wasch du hängen blijven en de triepsal ervoren. Is dat wat du west? Na wanneer nicht, dan kom nu naar dem Herr Jezus. Deze weer en Joel, dat 2e kapitel, kunnen ook reden van de Assyrian armee die van nu te komen wordt en de hoofdstad Samaria vernichten en de mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen. Dit wordt zo bij 75, maar 100 jaar na dem passeren dat Joel dit doorschreven deed. To die tijd wordt de Assyrian armee ook naar Jeruzalem komen. God wordt den ook niet erlauben Jeruzalem te nemen. Also wordt dat een warning zijn, to Juda.
Hij brugt hier waarde de ploeg dat de heersrijke gebracht houden als een beeld van wat aan de laatste dag passeren wordt. En hier is hoe hij dat beschrift. Tweede kapitel, derde en vierde vers. Ver aan jeten vier, dat veel verdorft, en hingen aan branden vier. Ver aan is dat land zoals de Eden geworden, en hingen aan is dat zoals een verlotene wildnis, en nus kan van aan uitretsen. Den laat het zoals pierd, en zoals trichspierd, den om trichrande. Dit beschrift wordt in een land passiert, van heisrijke deg een land gonne. Ver aan is alles gereen en smak, aber van zij deg je gonne zend, is alles zoals ne wildnis, wo nust is. Dat laat zoals van een vier, dat deg je gonne is. Dit wie een beeld van wat nog in de toekomst passieren wordt. De armee van Noorde wordt komen en dat land vernichten. En dat wordt zo schien als van door een vier wie je waast. En de laatste dag wordt door een groot volk van Noorde naar dat land Israël komen. Dat is wat we in Hezekiel, dat 38 en 39 kapitels lezen. Over God wordt dat volk op de Israëlboy vernichten. En zij worden dat volk Israël niet vernichten kennen. God wordt den bewaren. Niet alle mensen, ze gaan niet alle Juden. Worden dicht de grote triebsel bewoord worden. Veel worden doodgemaakt worden, wils de Antichrist wordt zijn bund met Israël breken. Dem Herr zijn dag fangt aan, wann de Antichrist een bund met dat volk Israël maken wordt, dat voor 7 jaar zal goed zijn. De Antichrist wordt dat over breken en wordt dat volk Israël vervolgen, betterlich. Wann God de dag niet schateren wordt, dan wordt geen vlees geraakt worden. Wanneer Antichrist zijn bund breken wordt, worden er nog 3,5 jaar blijven van de grote triebseltijd. Dan wordt de Heer Jezus een eng brengen naar de triebsel. De Antichristen zijn in volle worden vernicht worden, en de Heer wordt zijn koninkrijk opstalen. Daar worden zeer zware tijden in deze wereld komen, verdem dat Jezus zijn koninkrijk in hen brengt. De oorzaak is dat mensen willen er ene willen doen, en er steht dat ze God zijn willen doen. Mensen willen er willen doen, wil ze zinder zijn. Zin kan een mens niemals vrijmaken. Dat wordt hem immer dieper en den grond drieven. Daar is over een weg waar mensen kunnen vrijgemaakt worden. De Heer Jezus, die naar deze eerd terugkomen wordt in de toekomst, is dezelfde Heer Jezus die naar deze eerd als een baby kwam. Hij leeft mankt mensen, en bracht ons een boodschap van God zijn leven genoeg. Jezus is Israël en Messias. Over de leider van dat volk Israël willen niet hebben dat hij even aan regeren zal. Ze nemen hem niet als er Messias en raden aan. Ze brachten hem naar Pilatus, en Pilatus wil niet tegen de priester en de Joodse leider gaan. Hij verdamde dem Heer Jezus, en de soldaten leidden hem weg en nagelden hem om Christus. Dat wordt zo schien dat zijn arbeid toen aangekomen weer. Maar Jezus stond van den dood op, en jenk was de trek naar zijn vader im hemel. Vandaar wordt hij waarder komen. Vriend, hij wordt al die waarder geboren zijn, naar zichzelf stropen. En die ontrekking. En dan, voert naar dem woord de grote triebsel en dan gebracht worden. En wanneer die 7 jaar toen aangebracht zijn, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. Zijn koninkrijk wordt een eeuwig koninkrijk zijn. Waarom wordt Jezus welig zijn leven aan te geven, zodat hij zijn raden kan? Nou, hij houdt ons leef. Dit is wat we in Apostelgeschichte, 2 kapitel, 22 bij 24 vers, lezen als Peter tot de mensen predigen deed. En zeid, je mannen, Israëlieten, hörst wat ik zei, Jezus van Nazareth, de man, dem God verjunt verstald, derch machtige Worke en Wundertekens, die God deed, derch am mankt jun, zoals je zelfs weten. Des man had God derch zijn verherbeslotene plan aangegeeft, en je had dem nu derch je zaadsloze mannen je trietzicht en doodgemaakt. Dem haft God van dood opgewaakt, en haft am vrijgemaakt van de dode snoot,
dan dat wie aanmerkelijk dat de dood aan kan volstolen. En dan in Apostelgeschichte, het vierde kapitel, 12e vers, zegt Peter dit. En daar is ook een geen andere raadung, dan daar is geen andere nomen aan je dem hemel mag mensen gegeven, derch woont wie kunnen zelig worden. Raadung van de zin kan bloos derch dem Herr Jesus komen. Dat is veel beter, dat wie dem Herr Jesus als ons raden zullen hebben, als dat wie verarm als ons rechter stonen zullen. Mijn vriend, hij wordt die raden, want du nou am komen worst, en am als din heiland aannemen worst. Mocht de Heer jun zinnen in nood schenken daartoe. Gottes Segen, meine Freunde.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Anu.vino.deschrift and Joel Koma. Zevi.doanagrote heischreiche plog via and dot land. Dit brugt he de mensche en bild to jeve van wuschreiklich de grote triebsal wat zenne. Da wird nusch zenne en de vergangenheit oder en de toekunft dat zo schlem wat zenne oder zo schlem wie je waast. Eenje mensche welle dit bloos to de heischreiche plog onwende. En andere zene bloos de grote triebsal en dit. Wie moeten dit betekenen en zo'n weich als profeten God zijn woord te krijgen houden en dat als wat ze te anderen uitgeven deden? Wie moeten ook behouden dat ze brachten dingen die dichtbij waren of die dan passeerden als bewijs dat gewisse dingen in de toekomst passeren worden? Joel bracht de plaag die mensen bekend te maken wegen de grote triebsal die nog komen wordt. Jezus reed van de triebsal in Matthäus 24, 21 en zeid, dan daar wat grote triebsal zijn, zond als nog nie als je waast van aanvang wel tot nu, en wat ook niemals waarde passeren. Van dit weet wie dat dem Heer zijn oordeel wat te deze tijd uitgegoten worden. Dit is ook wat ons aan de Openbaring, de vierde deeg de 19e kapitels, beschreven is. De tijd van deze grote triebsal wat komen no dem, dat de Heer Jezus zijn gemeente van deze eed weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eed komen en de triebsal toe een eng brengen, wanneer 7 jaar toe een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn schenigrijk opstalen. Dem Heer zijn dag, van den Joel hier schrift, dat ook dem Heer zijn schenigrijk aansluiten. En dem Heer zijn schenigrijk wordt geen oproer erlaubt worden. Hij wordt en macht en heerlijkheid herrschen. De profeet Joel redt ook van een volk die van nu te komen wordt. En je wel zeggen dat dit de heerschrijke waren, maar heerschrijke worden niet gewoonlijk een volk genaamd. Wanneer van de Heer zijn dag redt, dan zegt hij, dit is werkelijk dichtbij een dag van diesternis en donkerheid, een dag van walje en dikke diesternis. En dan schrijft hij dit, zoals de morgen rood zich even de boog spreiden deed, zo komt door een grote en machtig volk. Dat schijnt zo dat dit van meerdere dingen reden kon. Eerstens dit redt van de triebsal, zoals we gezien hebben. Dit is de tijd dat de antichrist even de welt herrschen wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dat in Openbaring, dat 6e kapitel, de 1e vers, deeg dat 8e kapitel, de 6e vers lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dat in Openbaring 8:7, deeg dat 11e kapitel, de 19e vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen. Val God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dat in Openbaring de 12e kapitel de 1e vers, durch dat 16e kapitel de 21e vers beschreven is. De schrift maakt dat klar, dat zonen die waarde geboren zijn, wanneer de Heer zijn gemeente naar hecht griepen wordt, worden niet in de triebsal en aangonen. Zonen die tot die tijd niet naar hecht griepen worden, worden in de triebsal en aangonen. Wanneer du nicht durch de grote triebsal gone west, dan machst du die voor Jezus Christus ver de tijd entschluten. Zoals we al gezien hebben, Jezus kon te eriënt eine tijd voor zijn tjengen komen en den nur zichzelf nemen. Wanneer du te de tijd nicht waarde geboren bist, mijn vriend, dan wirst du hängen blijven in de triebsal ervoren. Is dat wat du west? Na wanneer nicht, dan kom nu naar dem Herr Jezus. Deze weerd en Joel, dat 2e kapitel, kunnen ook reden van de Assyrien armee die van nu te komen wordt en de hoofdstad Samaria vernichten en de mensen van de 10 Israëlstammen gevangen nemen. Dit wordt zo bij 75, maar 100 jaar na dem passeren dat Joel dit doorschreven deed. Tot die tijd wordt de Assyrien armee ook naar Jeruzalem komen. God wordt den ober niet erlauben Jeruzalem te nemen. Also wordt dat een warning zijn, to Juda.
He brought hier water de plog dat de heisreike gebracht hadde als een beeld van wat aan de laatste dag passieren wordt. En hier is hoe hij dat beschrift. Tweede kapitel, derde en vierde vers. Ver aan jeten vier, dat veel verdorft, en hingen aan brenten vier. Ver aan is dat land zoals de Eden geworden, en hingen aan is dat zoals een verlotene wildnis, en nus kan van aan uitretsen. Den laat het zoals pierd, en zoals trichspierd, den om trichrande. Dit beschrift wordt in een land passiert, van heisreike deg een land gonne. Ver aan is alles rein en schmak, aber wann zij deg je gonne zijn, is alles zo als ne wildnis, wo nuscht is. Dat laat zo als van een vier, dat deg je gonne is. Dit wie een beeld van wat nog in de toekomst passieren wordt. De armee van Noorde wordt komen en dat land vernichten. En dat wordt zo schienen als van door een vier wie je waast. En de laatste dag wordt door een groot volk van Noorden naar dat land Israël komen. Dat is wat we in Hezekiel, dat 38 en 39 kapitels lezen. Over God wordt dat volk op de Israëlboy vernichten. En zij worden dat volk Israël niet vernichten kennen. God wordt den bewaren. Niet alle mensen, ze gaan niet alle Juden. Worden door de grote triebsel bewaard worden. Veel worden doodgemaakt worden. Wils de Antichrist wordt zijn bund met Israël breken. Dem Herr zijn dag fangt aan, wann de Antichrist een bund met dat volk Israël maken wordt, dat voor 7 jaar zal goed zijn. De Antichrist wordt dat over breken en wordt dat volk Israël vervolgen, betterlich. Wann God de dag niet schateren wordt, dan wordt geen vlees geraakt worden. Wann Antichrist sein Bund breken wordt, worden er nog 3,5 jaar blijven van de grote Triebsaltijd. Dan wordt de Heer Jezus een eng brengen naar de Triebsal. De Antichristen zijn in Nofolie worden vernicht worden, en de Heer wordt zijn Tjenigrijk abstalen. Daar worden zeer schwere tijden in deze wereld komen, verdem dat Jezus zijn Tjenigrijk in hen brengt. De oorzaak is dat mensen willen er ene willen doen, en er steht, dat ze God zijn willen doen. Mensen willen er willen doen, wil ze zinder zijn. Zin kan een mens niemals vrijmaken. Dat wordt hem immer dieper en den grond drieven. Door is ober een weg wo mensen kunnen vrijgemaakt worden. De Heer Jezus, die nu deze eerd terugkomen wordt in de toekomst, is dezelfde Heer Jezus, die nu deze eerd als een baby kwam. Hij leeft, maakt mensen, en bracht ons een boodschap van God zijn leven genoeg. Jezus is Israël en Messias. Over de leider van dat volk Israël willen niet hebben dat hij even aan regeren zal. Ze nemen hem niet als er Messias en raden aan. Ze brachten hem naar Pilatus, en Pilatus wil niet tegen de priester en de Joodse leider gaan. Hij verdamde hem Heer Jezus, en de soldaten leidden hem weg en nagelden hem om Griets. Dat wordt zo schienen dat zijn arbeid toen aangekomen weer. Maar Jezus stond van den dood af, en jenk was er terug naar zijn vader in hemel. Vandaar wordt hij waarder komen. Vriend, hij wordt al die waarder geboren zijn, naar zichzelf stropen. En die ontrekking. En dan, voert naar dem woord de grote triebsel en dan gebracht worden. En wanneer die 7 jaar toen aangebracht zijn, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid terug naar deze eerd komen. Zijn tjenigrijk wordt een eeuwig tjenigrijk zijn. Waarom wordt Jezus welig zijn leven aan te geven, zodat hij zijn de raden kan? Nou, hij houdt ons leef. Dit is wat we in Apostelgeschichte, het tweede kapitel, 22 bij 24 vers, lezen als Peter tot de mensen prediger deed. En zeet, je mannen, Israëlieten, hört, wat ik zei, Jezus van Nazareth, de man, dem God verjunt verstalt, derch machtige Worke en Wundertekens, de God deed, derch am mangt jun, so als je selbst weten. Des man hat God derch zijn verherbeschlotene Plan angegeeft, en je ha dem nu derch gesatzlose Manne, je trietzicht en doodgemocht. Dem haft God vom Dood abgewacht, en haft am frie gemocht van de dode Snoot,
dan dat wie aanmerkelijk dat de dood aan kan volstolen. En dan in Apostelgeschichte 4, kapitel 12 vers, zegt Peter dit. En daar is ook een geen andere radung, dan daar is geen andere nome aan je dem hemel mag mensen gegeeft, derg woont wie kunnen zelig worden. Radung van de zind kan bloos derg dem Herr Jesus komen. Dat is veel beter, dat wie dem Herr Jesus als ons raden zullen hebben, als dat wie verarm als ons rechter stonen zullen. Mijn vriend, hij wordt die raden, wann du nou am komen worst en arm als din heiland aannemen worst. Mocht de Herr jun zine genood schenken daartoe. Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een ondacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De Herr hat het in zijn gelijknissen met onze zuien dreid, als waar niet veel mensen im Himmel komen worden. En de Geschichte van dem rijken jungen Mann wordt treurig davon jeend, als de Herr te am seed, dat hij alles verkijpen zal, wat hij besaat, en dat hij de arme geven, en dan komen in am nofalje, dan seed Jesus nachher te zijn jinger, dat het zeer schwer zijn wordt, für de rijken im Himmelrijk te komen. Hij zag dat het nog schwander voor een rijken zijn woord im Himmel nennen te komen, als dat voor een kameel zijn woord, durch een noteluur te gaan. Als de jinge arm dan vroegen, wer dan überhaupt een God zijn rijk woord komen kennen, dan zag Jezus wat dat voor mensen ook ganz onmogelijk schijnt, dan zijn voor God aber doch alle dingen mogelijk. En dat vernuchtige gelijknis wordt dem Herrn de vroegen nog eenmaal ganz direct gesteld. Haar, sind dat maar weinige, die da seelig worden? Ewa diese Frau wel wie an die vandagse Botschaft meier hieren. Dat vandagse Gelegnis fing wie an Lukas Kapitel 13, de Vers 22 bedartig. No dit leid, wel wie dan taub uit Lukas 13, de Vers 22 bedartig lesen.